0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal €10.000 voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de €10.000 kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de libraaien, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op de kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Heerlo zijn bezorgd over het wegvallen van de publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is in ieder geval nog open tot 1 januari 2027. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jij verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: ディディララララ
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit.

0: aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. Mdlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakken mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heiloo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heiloo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heiloo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal €10.000 voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de €10.000 kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de libraille, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op de kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Heerlo zijn bezorgd over het wegvallen van de publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is in ieder geval nog open tot 1 januari 2027. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Omroeprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen, zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

is so pretty. Always pretty. Forever pretty.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Hovenkamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust- en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Richard van der Veen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal €10.000... voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de €10.000 kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de libraaien, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op de kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Heerlo zijn bezorgd over het wegvallen van de publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is in ieder geval nog open tot 1 januari 2027. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ron van Kam met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat meldde Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Reigersdaal 10.000 euro voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond luidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemden hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Rijlschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap van de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Hovenkamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al. Maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de libraaien, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Het bezoekerscentrum van de Schorrelse Duinen moet sluiten. Dat is het voornemen van eigenaar Staatsbosbeheer. Het bezoekerscentrum is populair, maar het maakt geen winst. Staatsbosbeheer wil zich daarnaast meer gaan richten op de kerntaken. Ook voor andere bezoekerscentra in Nederland dreigt sluiting. Ondernemers in Heerlo zijn bezorgd over het wegvallen van de publiekstrekker. Het bezoekerscentrum is in ieder geval nog open tot 1 januari 2027. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Rob van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schoorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio
3: 80. The man who made his name in the moving picture show was the man whose face we saw, but he

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: We bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Goedemorgen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd 1 rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Alkmaar heeft het maatwerkplan voor de nieuwe wijk Stompetoren West naar de provincie verstuurd. Daarmee komt de gewenste uitbreiding van het dorp Stompetoren weer een stap dichterbij. In het plan is rekening gehouden met het landschap van de Schermer. Er moeten 350 woningen komen in de wijk. Stompetoren is al 20 jaar bezig met het plan voor uitbreiding. Nieuwe huizen zijn nodig om de voorzieningen in het dorp op peil te kunnen houden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers een intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Heilo gaat weer verder met de voorbereiding van de aansluiting op de A9. Een eigen afslag aan de autosnelweg is een lang gekoesterde wens in het dorp, maar ook in de regio. De plannen liepen vertraging op door stikstofregels. Ook het nieuwe college wil de aansluiting graag hebben en daarom gaat Heilo nu samen met de provincie verder met het plan. Een ontwerpbesluit moet begin volgend jaar klaar liggen. De werkzaamheden starten niet eerder dan in 2030. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Twee jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden naar de wedstrijd

0: Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend halfjaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzi Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milaan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat tussen Hoofddorp en Hoelevaretsveen een file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt de komende jaren ieder jaar een miljoen vrij om gemeentes te helpen klimaatbestendig te worden. Het programma richt zich op droogte, hittestress en het beperken van wateroverlast. Er is speciale aandacht voor wateroverlast in de stad. Het geld gaat naar klimaatadaptieve projecten in regiogemeenten. Het streven is om de regio voor 2050 klimaatbestendig in te richten. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd één rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15...

0: politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoelevaretsveen is de vertraging 10 minuten. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn op de Afsluitdijk 10 minuten vertraging. De N9 Den Helder richting Alkmaar voor Bergen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Hoelevaretsveen 5 minuten vertraging. En op de N9 Den Helder richting Alkmaar tussen Schorrel en Bergen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De fractie van Pro Heilo wil dat inwoners worden gewaarschuwd voor glyfosaat langs de spoorlijn door het dorp. Spoorbeheerder ProRail gebruikt glyfosaat om onkruid op het spoor tegen te gaan, maar het middel is een omstreden middel. Het is mogelijk slecht voor de volksgezondheid. Heilo drong er daarom eerder al op aan om het gebruik van glyfosaat terug te dringen. Bewoners moeten volgens Pro ramen gesloten houden als ProRail glyfosaat spuit. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro... voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de Libraille, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roedevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat voor Roelevarensveen een file met 5 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. De fractie van Pro Heilo wil dat inwoners worden gewaarschuwd voor glyfosaat langs de spoorlijn door het dorp. Spoorbeheerder ProRail gebruikt glyfosaat om onkruid op het spoor tegen te gaan, maar het middel is een omstreden middel. Het is mogelijk slecht voor de volksgezondheid. Heilo drong er daarom eerder al op aan om het gebruik van glyfosaat terug te dringen. Bewoners moeten volgens Pro ramen gesloten houden als ProRail glyfosaat spuit. De zomerdienstregeling van het busvervoer is zaterdag ingegaan. En dat heeft gevolgen voor verschillende buslijnen in de regio. Zo is er een nieuwe buslijn op bedrijventerrein Beverkoog en rijden de kustbussen weer. Ook voor de nachtbus van Alkmaar naar Den Oever zijn er veranderingen. Die bus rijdt voortaan een andere route met stops binnen de bebouwde kom. Dat moet het gevoel van veiligheid voor de uitstappers vergroten. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog 10 boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de 3e en 4e etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de 5e keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot 100 kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag staat voor Hoedevaartsveen een file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt de komende jaren ieder jaar een miljoen vrij om gemeentes te helpen klimaatbestendig te worden. Het programma richt zich op droogte, hittestress en het beperken van wateroverlast. Er is speciale aandacht voor wateroverlast in de stad. Het geld gaat naar klimaatadaptieve projecten in regiogemeenten. Het streven is om de regio voor 2050 klimaatbestendig in te richten. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Op de A9 bij Heilo is afgelopen vrijdag een vrachtwagen tegen een personenauto gebotst. De aanrijding leidde tot flinke schade aan met name de auto. Er raakte bij het ongeval niemand gewond. Om de hulpdiensten en de berger hun werk te kunnen laten doen, werd één rijstrook van de snelweg afgesloten. Het ging om de rijstrook in de richting van Akersloot. De impact daarvan op het overige verkeer bleef beperkt. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog vijf ronden te gaan viel Max Verstappen uit.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Richard van der Veen.
5: Ter hoogte van Zijpersluis, even ten noorden van Schorreldam, is op de N9 een zwaar ongeval gebeurd. Dat gebeurde zondagmiddag. Het ongeluk bracht veel hulpverlening op de been. Politie, brandweer, minstens 5 ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken, waarvan 2 frontaal op elkaar waren geklapt. In tenminste 2 van de auto's zaten ook kinderen. In totaal raakten 8 mensen gewond. De zomerdienstregeling van het busvervoer is zaterdag ingegaan. En dat heeft gevolgen voor verschillende buslijnen in de regio. Zo is er een nieuwe buslijn op bedrijventerrein Beverkoog en rijden de kustbussen weer. Ook voor de nachtbus van Alkmaar naar Den Oever zijn er veranderingen. Die bus rijdt voortaan een andere route met stops binnen de bebouwde kom. Dat moet het gevoel van veiligheid voor de uitstappers vergroten. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro... voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er 2 zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ter hoogte van Zijpersluis heeft het ten noorden van Schorreldam is op de N9 een zwaar ongeval gebeurd. Dat gebeurde zondagmiddag. Het ongeluk bracht veel hulpverlening op de been. Politie, brandweer, minstens 5 ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken waarvan 2 frontaal op elkaar waren geklapt. In tenminste 2 van de auto's zaten ook kinderen. In totaal raakten 8 mensen gewond. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt de komende jaren ieder jaar een miljoen vrij om gemeentes te helpen klimaatbestendig te worden. Het programma richt zich op droogte, hittestress en het beperken van wateroverlast. Er is speciale aandacht voor wateroverlast in de stad. Het geld gaat naar klimaatadaptieve projecten in regiogemeenten. Het streven is om de regio voor 2050 klimaatbestendig in te richten. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de Libraille, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De fractie van ProHeilo wil dat inwoners worden gewaarschuwd voor glyfosaat langs de spoorlijn door het dorp. Spoorbeheerder ProRail gebruikt glyfosaat om onkruid op het spoor tegen te gaan, maar het middel is een omstreden middel. Het is mogelijk slecht voor de volksgezondheid. Heilo drong er daarom eerder al op aan om het gebruik van glyfosaat terug te dringen. Bewoners moeten volgens Pro ramen gesloten houden als ProRail glyfosaat spuit. De zomerdienstregeling van het busvervoer is zaterdag ingegaan. En dat heeft gevolgen voor verschillende buslijnen in de regio. Zo is er een nieuwe buslijn op bedrijventerrein Beverkoog en rijden de kustbussen weer. Ook voor de nachtbus van Alkmaar naar Den Oever zijn er veranderingen. Die bus rijdt voortaan een andere route met stops binnen de bebouwde kom. Dat moet het gevoel van veiligheid voor de uitstappers vergroten. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven. 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws.
5: Ter hoogte van Zijpersluis heeft ten noorden van Schorreldam is op de N9 een zwaar ongeval gebeurd. Dat gebeurde zondagmiddag. Het ongeluk bracht veel hulpverlening op de been. Politie, brandweer, minstens 5 ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken, waarvan 2 frontaal op elkaar waren geklapt. In tenminste 2 van de auto's zaten ook kinderen. In totaal raakten 8 mensen gewond. De zomerdienstregeling van het busvervoer is zaterdag ingegaan. En dat heeft gevolgen voor verschillende buslijnen in de regio. Zo is er een nieuwe buslijn op bedrijventerrein Beverkoog en rijden de kustbussen weer. Ook voor de nachtbus van Alkmaar naar Den Oever zijn er veranderingen. Die bus rijdt voortaan een andere route met stops binnen de bebouwde kom. Dat moet het gevoel van veiligheid voor de uitstappers vergroten. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro... voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor één duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws.
5: Ter hoogte van Zijpersluis, even ten noorden van Schorreldam, is op de N9 een zwaar ongeval gebeurd. Dat gebeurde zondagmiddag. Het ongeluk bracht veel hulpverlening op de been. Politie, brandweer, minstens 5 ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken, waarvan 2 frontaal op elkaar waren geklapt. In tenminste 2 van de auto's zaten ook kinderen. In totaal raakten 8 mensen gewond. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt de komende jaren ieder jaar een miljoen vrij om gemeentes te helpen klimaatbestendig te worden. Het programma richt zich op droogte, hittestress en het beperken van wateroverlast. Er is speciale aandacht voor wateroverlast in de stad. Het geld gaat naar klimaatadaptieve projecten in regiogemeenten. Het streven is om de regio voor 2050 klimaatbestendig in te richten. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerengewaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de Libraille, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan tegen de grens met Spanje is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. De fractie van ProHeilo wil dat inwoners worden gewaarschuwd voor glyfosaat langs de spoorlijn door het dorp. Spoorbeheerder ProRail gebruikt glyfosaat om onkruid op het spoor tegen te gaan, maar het middel is een omstreden middel. Het is mogelijk slecht voor de volksgezondheid. Heilo drong er daarom eerder al op aan om het gebruik van glyfosaat terug te dringen. Bewoners moeten volgens Pro ramen gesloten houden als ProRail glyfosaat spuit. De zomerdienstregeling van het busvervoer is zaterdag ingegaan. En dat heeft gevolgen voor verschillende buslijnen in de regio. Zo is er een nieuwe buslijn op bedrijventerrein Beverkoog en rijden de kustbussen weer. Ook voor de nachtbus van Alkmaar naar Den Oever zijn er veranderingen. Die bus rijdt voortaan een andere route met stops binnen de bebouwde kom. Dat moet het gevoel van veiligheid voor de uitstappers vergroten. De nieuwbouw van de Cunera-school in Bakkum mag daadwerkelijk gebouwd worden. Dat heeft de gemeenteraad van Castricum bepaald. De basisschool heeft een nieuw gebouw nodig om de groei van het aantal leerlingen op te vangen. Ook kunnen in het nieuwe gebouw alle klassen op dezelfde locatie worden ingepast. Buurtbewoners hadden zorgen over de hoogte van het gebouw, maar de raad stemde desondanks in met een bouwhoogte van iets meer dan 11 meter. Uit Geest kondigt nieuwe werkzaamheden aan op de rotonde in de Geesterweg. Maandag 13 juli start de eerste fase van de aanleg van de nieuwe rotonde en daarvoor wordt een bypass aangelegd. Eerder al werden kabels en leidingen verwijderd. Het totale project is naar verwachting half december van dit jaar klaar. Met de nieuwe rotonde moet de verkeersveiligheid op het drukke verkeerspunt verbeterd worden. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perigny, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws.
4: Ter hoogte van Zijpersluis, even ten noorden van Schorreldam, is op de N9 een zwaar ongeval gebeurd. Dat gebeurde zondagmiddag. Het ongeluk bracht veel hulpverlening op de been. Politie, brandweer, minstens 5 ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken, waarvan 2 frontaal op elkaar waren geklapt. In tenminste 2 van de auto's zaten ook kinderen. In totaal raakten 8 mensen gewond. De zomerdienstregeling van het busvervoer is zaterdag ingegaan. En dat heeft gevolgen voor verschillende buslijnen in de regio. Zo is er een nieuwe buslijn op bedrijventerrein Beverkoog en rijden de kustbussen weer. Ook voor de nachtbus van Alkmaar naar Den Oever zijn er veranderingen. Die bus rijdt voortaan een andere route met stops binnen de bebouwde kom. Dat moet het gevoel van veiligheid voor de uitstappers vergroten. De noodopvang voor asielzoekers in de oude hal van het Vennewater in Heilo is bijna klaar voor gebruik. Op 6 juli zullen de eerste 39 asielzoekers hun intrek nemen. De meeste komen uit het Midden-Oosten, maar er zitten ook een paar mensen uit Afrikaanse landen tussen. Er is plek voor maximaal 100 asielzoekers. De noodopvang in de sporthal duurt tot en met 16 augustus. Het ANWB-fonds geeft stichting SDG Rijgersdaal 10.000 euro... voor de aanschaf van duwondersteuning voor rolstoelen. De zorgorganisatie is de provinciale winnaar van een actie van het fonds. De elektrische duwondersteuning zorgt ervoor dat de rolstoelen makkelijker rollen. En de verwachting is dat gebruikers daardoor minder vaak gebruik hoeven te maken van speciaal busvervoer. Van de 10.000 euro kunnen 3 duwondersteuners worden gekocht. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 tussen Alkmaar en Den Helder in beide richtingen dicht tussen Petten en Schorrel. Wat komt er een politieonderzoek na een ongeluk? En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, mijn naam is Richard van der Veen. Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ter hoogte van Zijpersluis heeft het ten noorden van Schorreldam is op de N9 een zwaar ongeval gebeurd. Dat gebeurde zondagmiddag. Het ongeluk bracht veel hulpverlening op de been. Politie, brandweer, minstens 5 ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken waarvan 2 frontaal op elkaar waren geklapt. In tenminste 2 van de auto's zaten ook kinderen. In totaal raakten 8 mensen gewond. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier maakt de komende jaren ieder jaar een miljoen vrij om gemeentes te helpen klimaatbestendig te worden. Het programma richt zich op droogte, hittestress en het beperken van wateroverlast. Er is speciale aandacht voor wateroverlast in de stad. Het geld gaat naar klimaatadaptieve projecten in regiogemeenten. Het streven is om de regio voor 2050 klimaatbestendig in te richten. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de zonnepanelen op het hoofdkantoor in Heerhugowaard maanden geleden al uitgeschakeld. De reden voor de maatregel is brandgevaar. De zonnepanelen op het dak van het kantoor blijken niet deugdelijk te zijn geïnstalleerd, waardoor ze te heet kunnen worden. Ook de beveiliging tegen blikseminslag is onvoldoende. Pas als aan alle voorschriften voldaan wordt, kan het waterschap de panelen weer gebruiken. Stichting Behoud Grote Kerk Alkmaar heeft een vergunning gekregen voor het terugbrengen van de Libraille, de bibliotheek in de kerk. De bibliotheek opende in 1594, maar ruim 200 jaar geleden werd de collectie historische en wetenschappelijke boeken verplaatst naar het stadhuis. De stichting heeft inmiddels meerdere financiële bijdragen toegezegd gekregen voor de renovatie en de inrichting. Er komt ook nog een inzamelingscampagne. Tot zover het radionieuws uit de regio. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij de Wageningse band. En samen scoorden ze hits als Stiekem Gedanst. Gerard de Braconnier was al geruime tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 70 jaar. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Dat melden meerdere media. Balogun